0: waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Me.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith.
1: Oh, I gotta have faith.
0: Because I gotta have faith.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is 1 verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This is summer madness.
2: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This is summer madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
4: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
6: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
4: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonk.
7: Een hele goede morgen Haarlem. 7:02.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op met Rob Jonker. En dat is het heel vroeg. Maar we zijn er wel weer. Live vanuit de Zeilweg nummer 10. In het centrum van Haarlem. Hier is vandaag de dag bij Haarlem 105.

Een brand new day en een hele goede morgen. 7:05 is het alweer op jouw lokale radio. Haarlem 105. En je luistert natuurlijk, het is 7:00. Elke werkdag om 7:00. Wat begint er dan? Nou ja, vandaag de dag dus. Jouw ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij. En wat gaan we doen? Straks om 7:30. Het Haarlem 105 nieuws. Maar ik weet niet wat het Haarlem 105 nieuws doet. Want dat is niet doorgegeven. En ja, iemand die al luisterde, Trace, een van onze nieuwslezers, zei dat om 6:30. Toen was ik richting Haarlem aan het rijden. Dus ik hoorde het Haarlem 105 nog niet. Om 6:30 was er oud nieuws. Dus we gaan even kijken wat het 7:30 gaat doen. En anders gaan we dat technisch oplossen voor je. Maar goed, het Haarlem Dagblad is opengeslagen. Ik heb natuurlijk het lokale nieuws voor je. Waar gaan we het over hebben? Onder andere de kademuur van het Donkere Spaarne is onvoldoende stabiel. Vervanging wordt 3 jaar naar voren gehaald. Dat is heel mooi. En de coalitie met 6 partijen in Bloemendaal. Informateurs zien kans voor een breed gedragen akkoord. Dat klinkt heel mooi. Volle buikjes en gezelligheid voor weinig eten. Zendjes bij Sociaal en Culinaire Haarlem. Het afgelopen weekend vond dat plaats als de tegenhanger van Haarlem Culinaire. Ja, zo kan het ook natuurlijk. En een plan voor een snackbarloze wijk gaat door. Ik vond er niks voor. Maar het is wel een goed teken. En de kunstmarkt Heemstede die brengt kleine 50 kunstenaars naar de Jan van Gooistraat. Kortom, genoeg nieuws om met je te delen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. 6 verdachten van een explosie in maart bij een Rotterdamse synagoge moeten voor de rechter verschijnen. En zo hoort het ook. De schade was beperkt, maar het leidde tot veel angstgevoelens in de Joodse gemeenschap. En het koningspaar, koning Willem-Alexander en koning Maxima, ontvangen vandaag de Duitse president Steinmeier en zijn echtgenote voor een 3-daags staatsbezoek nog wel. Nou, kijk eens aan. Op het programma stond onder andere meer een bezoek aan het Nationale Holocaustmuseum. En tennis, ja zeker. Het tennistoernooi van Rosmalen komt er weer aan. En er is een Nederlands onderdonsje in het, de eerste ronde. De ja, broedermoord kun je bijna wel zeggen. Talon Griekspoor neemt het op tegen Botic van de Zandschulp. En Oranje, dan hebben we het over de dames, speelt het laatste reguliere kwalificatieduel voor het WK van 2027 in Brazilië. In Almelo treffen de Oranje vrouwen Polen als tegenstander. En dat is nogal wat belang. Want ja, de laatste wedstrijd tegen Ierland ging niet zo heel erg goed, geloof ik. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. De aftrap is om 9:00 vanavond. Dat alles. We kijken straks nog even naar het weer. Het is nog niet echt zomer. Hier en daar wat regen, maar ik ga het je vertellen. En we kijken natuurlijk ook even naar de verkeersinformatie. Op dit ogenblik 30 files met 132 kilometer. Maar eerst nog even lekker wat muziek, toch? Opstaan, pakken borden. Ben je al een beetje wakker? Terug in de tijd. Tim Harden.

0: Dat is lekker wakker worden. How can we hang on to a dream? Nou, er is geen droom waar hier, als we het over de verkeersinformatie... maar eerst nog maar even het weerbericht hebben. Op dit ogenblik 13 graden en overwegend zonnig, wordt er gezegd. En dat zie ik ook. Ik zie een prachtig zonnetje. Maar code geel wegen onweer en dat zal zo rond 3 uur vanmiddag zijn. Het wordt maximaal 16 graden, maar vanochtend is er zon in Haarlem.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Dan maar even nog rustiger. Bijna 7:11 op jouw lokale radio Haarlem 105. De radio van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons livestreamen als je straks in je auto instapt en naar Breda rijdt bijvoorbeeld.

Al Calvin Harris op je radio. Op bijna 14 over 7. We zijn er elke werkdag. Voor wat betreft de ochtendshow. Vandaag de dag, gisteren bezig die het spits af. Bob Evers. En vandaag ben ik dat. Morgen Pedro van Looy. Benito van Amersfoort op de donderdag. En vrijdag ben ik weer terug bij je. Maar we moeten nog 3 uur radio maken. Ja, we gaan kijken naar de verkeersinformatie. Voordat je je auto instapt, dan weet je even waar je aan toe bent. De A7 Hoorn-Zaanstad. Ja, daar hebben we een probleempje bij afrit Averhoorn-Purmerend. 4 minuten met 6 kilometer. Langzaam rijdend verkeer, hou daar rekening mee. Dan schuiven we even door naar de A9. Knooppunt Beverwijk, knooppunt Velsen. 3 minuten met 3 kilometer. Dan kijken we even verder of er nog wat andere hoofdwegen zijn die problemen in Noord-Holland geven. Ik denk het niet. En dan schuiven we even, of scrollen we zoals dat zo mooi heet, naar beneden. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Castricum. Dat is de aansluiting met de A9 waarvan alles aan de hand is de komende vorige weken en de komende weken. Dat is aan het werk namelijk. 8 minuten met 5 kilometer. De N242 Middenmeer Alkmaar bij de omval. De ring Alkmaar, de aansluiting met de A9. 4 minuten met 4 kilometer. En de N246 Westgrafdijk Beverwijk, de aansluiting met de N244. En met de aansluiting met de 514, de N514. 6 minuten met 3 kilometer, allemaal sterkte.

0: Ze is pas 20 jaar. En ze komt naar Nederland toe, jazeker. Ze staat in Ahoy op 10 juli. Op een vrijdag om 12 uur, wat een aparte tijd. Midden op de dag. Ze komt uit Engeland. Geboren in Londen. En ze wordt 21 dit jaar. Ja, Spiro. Ja, zo zie je maar weer. De kade van het Donkere Spaar wordt toch eerder dan gepland vervangen. Dat heeft wethouder Robert Berkhout, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, deze week bekendgemaakt. Een reeks instortingen, misschien weet je het wel, want we hebben er wel wat eerder over verteld. Van de kade heeft hem doen besluiten de vervanging 3 jaar te vervroegen. Zo, dat is een behoorlijk. Nou ja, als je weet wanneer er dan eindelijk iets gebeurt, dan zijn we in 2028, maar daar vertel ik je zo nog wel over. De stabiliteit van de kades bij het Donkere Spaar wordt al sinds het najaar van 2024 betwijfeld. Om de zoveel tijd traden namelijk verzakkingen op of waren de hele gaten te zien in het wandelpad. De toenmalige D66-raadslid Dimitri van den Berg sprak toen over sinkholes. Een term die sindsdien vaker is gebezigd over de problematieken bij het Donkere Spaar. Desondanks heeft de gemeente de kade begin 2025 geïnspecteerd. En de conclusie was, nou, kademuren nog voldoende stabiliteit had. Maar ja, dit jaar verschenen er 2 maal nieuwe sinkholes. 1 keer in april toen een zwaarschip een aanlegring uit de kade trok. En wethouder Berkhout liet destijds weten dat het geplande onderhoud aan het Donkere Spaar in 2031 niet naar voren gehaald moest worden. Maar goed, in mei was er ook weer een probleem. En dat heeft wethouder Berkhout doen besluiten om de werkzaamheden te gaan vervroegen. De werkzaamheden aan de Dam vinden nu in 2028 plaats. Maar de gemeente blijft het wel heel sterk monitoren, mocht het echt een probleem opleveren. Gemeenteraad moet de vervroeging nog wel goedkeuren. Berkhout zegt het voorstel daarvan onderdeel te maken van de komende begroting. En die verschijnt aanstaande najaar.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Goeie actie. Let op het Donkere Spaar, zou ik maar zeggen. Tears for Fears op je radio. En ze hadden eerst het idee om deze single de titel te geven. Everybody Wants to Go to War. Ze veranderden dat. Maar is het echte verschil? Everybody Wants to Rule the World.

helaas veel te actueel. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. En dat zien we om ons heen. Met de huidige geopolitieke situatie. Ja, 7:30. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur bij. En we doen dat elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag en zondag zijn we van 7 tot 9 bij je. Zo zijn we 7 dagen per week. Nou, dat is toch heel mooi, hè? Vind je niet? Ja, de coalitie. De gemeente Bloemendaal krijgt mogelijk een coalitie van 6 partijen. Zo schrijven de informateurs Alex de Vries en Bruno Giebels in hun eindverslag over de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Het is juni, dus het wordt wel tijd, denk ik dan toch. Volgens de informateurs liggen er reële mogelijkheden voor een brede coalitie van VVD, D66, CDA, lijst Metselaar, de LM, zelfstandig Bloemendaal, ZB en Liberaal Bloemendaal, de LB. De informatieronde vond plaats tussen eind april en begin juni en richtte zich in de eerste instantie op inhoudelijke samenwerking, maar vooral op bestuursstijl en omgangsvormen. Niet onbelangrijk, lijkt mij. Uit gesprekken met alle partijen, behalve Hart van Bloemendaal, blijkt dat de inhoudelijke verschillen in de raad overbrugbaar zijn. De grootste uitdaging ligt volgens de informateurs vooral in het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van politieke cultuur binnen de gemeenteraad. Dat klinkt prachtig en dat is het ook. Vrijwel alle gesprekspartners benadrukken het belang van respectvolle samenwerking, voorspelbaarheid in gedrag en het vermijden van publieke confrontaties, onder meer via social media. Nou, dat lijkt allemaal prachtig en dat is het ook. Ja, VVD, D66 en CDA die beschikken over 10 van de 19 zetels en hadden daardoor dus een krappe maar werkbare meerderheid. Toch adviseren de informateurs nadrukkelijk om de coalitie te verbreden voor meer stabiliteit en draagvlak. En dan vooral de positie van de lokale partijen, lijst Metselaar en zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal. Nou, we gaan het zien wat het gaat worden. De informateurs adviseren VVD, D66 en CDA daarom een externe formateur aan te stellen. Volgens hen ligt er een historische kans voor een stabiel en toekomstgericht bestuur en breed politiek draagvlak. We gaan het zien in Bloemendaal. Ik heb een splinternieuwe. Tiger Lewis.

0: Onthoud de naam, Tiger Lewis. Mrs. Kisses. Op 4 juni uitgebracht en nu al hier op de radio bij Haarlem 105. We gaan met spanning luisteren naar het Haarlem 105 nieuws. Ja. Maar eerst even dit. Aanstaande zaterdag.
1: Even kijken hoor. Meeuwen?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. En ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep door gezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Apkoude en Amsterdam-Zuidoost. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
5: Dat dacht ik wel. Heel vroeg op. I say a little prayer. Aretha Franklin. En het oude nieuws van Geert-Jan Procee. Met excuses.

Aretha Franklin. Een van de favoriete nummers van Robert de Blok. We namen afgelopen vrijdag afscheid van hem. Een van de nieuwslezers die vertrekt. En dan kan het dus maar zo zijn dat je geen Haarlem 105 nieuws van vandaag hebt. Let wel, hè. Allemaal vrijwilligerswerk. Mensen doen het buiten hun baan om. Het Haarlem 105 nieuws wat je net hoorde, dat was van gisteren. Oud nieuws is ook nieuws. Maar ik ben erbij, dus het actuele nieuws komt uit het Haarlems Dagblad. We gaan eerst even het weerbericht aan je meegeven. Op dit ogenblik 13 graden en het zonnetje komt door. En dat is heerlijk. Maar dat zonnetje gaat wel weer weg na 10 uur. Het gaat stevig waaien, zo'n 30 kilometer per uur. En er is een code geel afgegeven. Ja, jazeker. Vanaf 3 uur vanmiddag onweer en ook behoorlijk wat regen. De zomer doet nog steeds op zich wachten. John Mayer. Samen met Taylor Swift. Ben je ook zo'n Swiftie? 7:07. Op jouw lokale radio Haarlem 105 vandaag de dag. Hier is Half of My Heart.

0: ook is de helft van je hart, maar doet het toch pijn, hartzeer. John Mayer en Taylor Swift op jouw radio. Bijna 7:55. Goedemorgen als je net wakker wordt. Ja, en mocht je zo de auto in willen stappen, het openbaar vervoer of wat dan ook. Nou ja, het openbaar vervoer heb je minder last van deze problematieken. Maar de auto wel. De A2 Utrecht op dit ogenblik 290 kilometer overigens met 60 files. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen, Amsterdam Zuidoost. 9 minuten vertraging met 9 kilometer. Dat is overigens niet de enige. De A7 afrit Averhoorn Purmerend, 4 minuten met 8 kilometer. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Kooimeer Uitgeest. Zijn werkzaamheden, ik weet het, want vanochtend zag ik die werkzaamheden. 4 minuten 9 kilometer, dat heb je als je uit Assendelft komt. Dan moet je de A9 op, hè? Zo werkt dat. Zijn er nog meer problemen op de, zeg maar, hoofdwegen? Nee, dat zijn er niet. Ja, wel, maar niet in de buurt van Noord-Holland, om het zo maar te zeggen. Dan gaan we even kijken of er nog problemen zijn op de B-wegen voor jou. En dan moet ik helemaal naar beneden scrollen, want dan hebben we de N242. Mocht je die kant op Middenmeer Alkmaar, bij de Ring Alkmaar. En de aansluiting met de A9 heeft alles te maken met die werkzaamheden daar. 5 minuten met 4 kilometer.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit je buurt. Het gaat over de zomer. De Summer Haze. Nou, die is nog even heel ver te vinden. Maar geloof volgende week dat het wel wat lekkerder weer wordt. Hier is Close to Fire.

Close to Fire. De vierkoppige indie popband uit Haarlem. Muziek uit je buurt. En ze maken heerlijke catchy tunes en zomerse sounds. Maar ja, die zomerse sound moet er wel komen. Nog geen echte zomer. En vanmiddag zelfs weer onweer met code geel. Hou daar rekening mee. Als je naar buiten gaat, neem een jasje mee. Een regenjasje of een parapluutje. Windsnelheden van zo'n 30 kilometer valt op zich nog mee. Het kan slechter, maar... Het is 7:15 en we slaan het Haarlems Dagblad weer even open. Ooit begonnen als een tegenhanger van Haarlem Culinair. Je weet wel, op de Grote Markt. Maar voor mensen die wat minder centjes te besteden hebben... is Sociaal en Culinair Haarlem alweer toe aan de 5e editie. En dat was de afgelopen weekend. Kraampjes met lekker eten van sociaal bewogen organisaties. Lekkere hapjes en elkaar ontmoeten. Dat is eigenlijk de insteek. Een tiental kraampjes vol lekkere hapjes. Probeert een tiental kraampjes vol lekkere hapjes te blijven op Sociaal Culinair Haarlem. Want het initiatief voor het betaalbare hapjes evenement nam Stichting Antonius Gemeenschap. Wim Bloem, voorzitter van de Antonius, is blij met de opkomst. Het evenement is bedoeld om ook mensen met een dunnere portemonnee een leuke en smaakvolle dag te bieden. Nou, dat is volgens mij gelukt als ik naar de foto's kijk in het Haarlemsdagblad. Tegelijkertijd kunnen ze hier kennis maken met diverse sociale organisaties. Ook heel zinvol. En onderling kunnen de organisaties ook met elkaar in contact komen. Dat is natuurlijk eigenlijk prima. Het hoeft niet veel te kosten en om de buikjes gevuld te krijgen. Voor €5 krijg je 6 muntjes. En elk gerecht kost maar 1 muntje. Nou, dat is in dit geval dus 6 gerechten. Ja. Via de voedselbank waren ook gratis muntjes te verkrijgen. Nou, vandaag, dus afgelopen zondag, hadden ze champignonsoep op het menu die ter plekke kon worden opgelekkerd met wat kruiden en room. Nou, allemaal leuk. Er zitten een paar hele leuke foto's bij. Het is een uitstekend initiatief voor de mensen met de wat kleinere portemonnee. Block and Crown op je radio. Hold me closer. 7:48. We gaan zo zoekjes aan richting het nieuws van 8:00. Maar nog wat lekkere muziek voor je.

0: Lock and Crown. En Hold Me Closer. Blijf nog even lekker bij ons. We zijn er tot 10 uur. De ochtendshow vandaag de dag. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, en op de dinsdag, de 9 juni, kijken we altijd even wat er maandag in de justitiewereld gebeurd is. Want vaak zijn er dan voorbereidende zittingen. En zo ook deze, een 33-jarige man, die wordt verdacht van het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel in Haarlem, moet mogelijk ter observatie naar het Pieter Baan Centrum, het PBC. Het Openbaar Ministerie wil dat B.S., de verdachte, daar onderzocht wordt, omdat hij niet meewerkt aan een onderzoek door een forensisch psycholoog. Dat bleek gisteren tijdens een tussentijdse zitting, waarbij de verdachte overigens verstek liet gaan. Hij wenste niet mee te gaan met het transport van de gevangenis in Arnhem naar de Haarlemse rechtbank. S. wordt ervan bedicht dat hij met anderen iemand zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Hij zou de betrokkenen zijn geweest bij het trappen, slaan en stompen van het slachtoffer tegen diens hoofd en lichaam. De geboren Amsterdammer zit al meer dan 3 maanden in voorarrest. Mocht S. worden veroordeeld, dan houdt er overigens nog ruim 4 maanden cel boven het hoofd, omdat hij in de fout ging tijdens een proeftijd van 3 eerder opgelegde voorwaardelijke celstraffen. Het lijkt dus een recidivist, als ik het zo mag zeggen. Hij werd onder meer veroordeeld voor een bedreiging, maar werd verdacht van een overval. Ja, het Openbaar Ministerie vindt het hoog tijd dat S. geobserveerd wordt in het PBC. De zaak had al inhoudelijk behandeld kunnen worden als meneer had meegewerkt aan het rapport van de psycholoog en de psychiater. Nou ja, de advocaat van S. ziet niet de noodzaak voor de observatie in het PBC. Hij noemt dat het allerlaatste noodmiddel. Ik weet dat meneer tot voor kort juist wel mee wilde werken aan het onderzoek. De advocaat vroeg de rechtbank een beslissing over een eventuele observatie uit te stellen. De raadsman had ook nog niet de kans gekregen om de vordering van het OM met zijn cliënt te bespreken. Ja. De officier van justitie blijft bij zijn vordering en de rechtbank maakt dicht dinsdag bekend, dus vandaag, of zij op verzoek van de advocaat pas later een beslissing neemt. Ook kan het zijn dat de rechters de vordering tot observatie toe- of afwijzen. Wordt vervolgd.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Niks met je radio aan de hand, hoor. Zit in het nummer 7 voor 8. James Morrison met Who's Gonna Love Me Now?

James Morrison. Hij schreeuwt het bijna uit. Who's gonna love me now? Ja. Beantwoord het maar. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Live vanuit de Zeilweg nummer 10. En onder de klanken van Jonathan Richman en de Modern Lovers. The Egyptian Reggae. Gaan we je even verlaten. Het is maar voor een paar minuutjes. Maar we zijn straks na 8 uur weer terug. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Met weer verkeer, lokaal nieuws en onderscheidende muziek. En elk uur rond de klok van 9:30 het Haarlem 105 nieuws. Door de nieuwslezer van de dag. En we gaan kijken of we om 9:30 het nieuwe actuele nieuws voor je hebben. Vanwege wat technische problemen stond er nog oud nieuws van gisteren. Maar dat is ook nieuws. Ten slotte hebben we de Haarlemse al wat geopend voor de vanochtend, de dinsdag de 9 juni. Tot zo na het nieuws.

0: Tot zo!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
5: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
4: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
6: Zag ik ineens jou?
4: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen in de regio. Vooral alleen maar dagelijkse files. Gelukkig geen grote bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Op de A2 een file richting Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude. 6 kilometer, bijna 10 minuten. Ook de N201 Hilversum uit Hoorn staat erbij. Voor Loenersloot 2 kilometer en 10 minuten. En de N203 dan, Alkmaar Amsterdam tussen Castricum en de A9. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Goedemorgen Haarlem, dit is vandaag de dag. 9 juni, de dinsdag.

Ja, dit nummer luidde het einde van de Beatles in. You left me standing here. Paul McCartney had het nummer geschreven. Maar Phil Lynott, de producer, die gooide er nog een paar violen bij. En daar was Paul niet blij mee. The Long and Winding Road. Maar het werd wel een prachtig nummer.

0: zeg nou zelf. Ik vind het gewoon een mooi nummer. 6 over 8, bijna 7 over 8. Goedemorgen, Haarlem. Fijn dat je luistert. Live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10 in Haarlem. En dat is bij de Zijlweg, ja. Dat is midden in het centrum van Haarlem. En ja, misschien heb je ons wel eens gezien. We zitten achter de Albert Heijn bij de bevoorrading. En dat voel je van tijd tot tijd. Als die grote vrachtwagens hier door de straat heen hobbelen, dan gaat het hier een beetje tekeer. Maar beweging moet er zijn, toch? Wat gaan wij doen in het tweede uur? Ja, straks om 8:30. Het is een beetje onbekend of we dan het Haarlem 105 nieuws hebben. Dat heeft met wat technische problemen te maken. Vanochtend om 7:30, als je er al bij was, dan heb je het nieuws van gisteren gehoord van Geert-Jan Prozeen. Dat is niet de bedoeling. We gaan even kijken hoe het gaat werken straks. Maar ik heb genoeg nieuws voor je, kan ik je vertellen. Het Haarlems Dagblad van dinsdag 9 juni heb ik geopend. En ik vertel je even waar we het onder andere over gaan hebben. Wat dacht je van deze? De kademuur van het Donkere Spaarne is onvoldoende stabiel. We hebben daar wel eens wat meer over verteld via Haarlem 105. Maar vervanging wordt 3 jaar naar voren gehaald. Zo, ja, dat vind ik toch wel aardig. En de coalitie van 6 verschillende partijen in Bloemendaal wordt mogelijk een feit vanwege de informateurs die hun rapport hebben gemaakt. Ja. En ja, leuk. Afgelopen weekend sociaal en culinair Haarlem voor de mensen met de wat kleinere portemonnee. Haarlem culinair ken je natuurlijk op de Grote Markt, maar dit was op de Groenmarkt. Ja, en dat ziet er heel gezellig uit. Ik ga je daar wat over vertellen. En een plan voor snackbarloze wijk. Mag ik hem nog horen? Ja, nog een keer. Snackbarloze wijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga je erover vertellen wat dat precies mee inhoudt. En Heemstede komt met een kunstmarkt. Een kleine 50 kunstenaars naar de Jan van Gooijstraat. Dat zijn allerlei onderwerpen die ik ga behandelen. Meer reden heb ik niet. Nou ja, natuurlijk wel. Heerlijke muziek. En natuurlijk ook de verkeersinformatie en de weersverwachting voor Haarlem. Allerlei reden om lekker te blijven luisteren. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, 6 verdachten van een explosie in maart bij een Rotterdamse synagoge. Misschien weet je dat nog te herinneren. Moeten voor de rechter verschijnen. De schade was beperkt, maar het leidde tot veel angstgevoelens in de Joodse gemeenschap. En het koningspaar, koning Willem-Alexander en koning Maxima, die ontvangen de Duitse bondspresident Steinmeier en zijn echtgenote voor een 3-daags bezoek nog wel. Op het programma staat onder al meer een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum. Ja, en Roland Garros is afgelopen, maar dan komt het tennistoernooi van Rosmalen eraan. Jazeker. Het wordt een Nederland onderlontje in de eerste ronde. Dus het wordt een beetje broedermoord, denk ik dan maar. Tanon Griekspoor neemt het op tegen Botic van de Zandschulp. Ja, en als je gisteren de Oranje hebt gekeken, dan word je toch een beetje zenuwachtig van dat allemaal gaat worden. Het zag er niet echt best uit. Maar goed, het andere Oranje, de dames, die spelen vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Want ze verloren van Ierland en daardoor slaan ze ineens 3e in de poelen, terwijl ze keurig van Frankrijk hadden gewonnen. Ze moeten vanavond tegen Polen als tegenstander. Je kunt live kijken om 9:00. Het is de kwalificatieduel voor het WK in Brazilië in 2027. Dat alles. We gaan straks even naar het weer kijken. Wat kun je verwachten in Haarlem? We hebben natuurlijk uiteraard de verkeersinformatie. Op dit ogenblik 91 files en 380 kilometer. En we hebben heerlijke muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hij komt naar de Johan Cruijff Arena. Ah. Hij gaat deze vast en zeker zingen. Bruno Mars. Risk It All. Dat doe je allemaal voor liefde. Hier op Haarlem 105.

Eugene Hernandez. Zo heet Bruno Mars. Ah, wat een mooi nummer. Hij gaat het vast zingen in de Johan Cruijff Arena. Ja, je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Wat kun je verwachten op dit ogenblik als ik mijn rechterzijde kijk? Fantastisch zonnig weer, maar dat blijft het niet. Na zo'n 10, 11 uur vanochtend komt er een stevige wind opzetten. En ja, je raadt het al, code geel komt eraan om 3 uur vanmiddag met onweer. En ja, ook stevige buien. Dus dat betekent toch een regenjas of een parapluutje mee, denk ik. I follow rivers. Likely. Of likely. 14 over 8.

Likke Lee, oftewel de artiestennaam van Lee Likke Timothée Zachariasson. En ze komt uit Zweden. I Follow Rivers. 17 over 8 op jouw radio. We gaan zo even naar de verkeersinformatie kijken voor je. Voordat je je auto instapt of al onderweg bent.

0: Ja, is het druk op de weg? Nou, ik heb het wel eens drukker meegemaakt op de dinsdag, de 9e juni, vorig jaar. En het jaar daarvoor, nee. Dinsdag is sowieso altijd een drukke dag, maar het valt mee, denk ik. 83 files met 372 kilometer op 17 over 8. De A1 Muiden, knooppunt Watergasmeer. 9 minuten sta je daar stil over 4 kilometer. Dan scrollen we een beetje naar beneden, zoals het zo mooi heet. De A9 Diemen Amstelveen bij knooppunt Holendrecht. 5 minuten met 3 kilometer. Op de dezelfde A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Kooimeer. Richting Oud-Geest 4 minuten met 6 kilometer. Dan scrollen we verder naar beneden en dan zien we eigenlijk dat op de A-wegen, de grote wegen, het wel meevalt in Noord-Holland. Hoe zit het met de B-wegen? Nou, ik scroll een beetje naar beneden om te kijken of ik nog wat zie voor je. En dat is er eigenlijk niet. Dus het valt eigenlijk wel mee. Heb ik nog wat binnen? Ja, het is altijd even zoeken met de nieuwe impact van de ANWB. Vroeger kon je dat gewoon wegklikken, maar nu moet je echt door alle wegen heen. Dat voelt eigenlijk al als een file.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

Calvin Harris, dat was het garant voor lekkere muziek. Satisfy. Samen met Jazzy. Dat is de damesstem die je hoort. 9 voor 8:30.

Je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren beet hij het spit af. Bob Evers, mijn zeer gewaardeerde collega. En morgen zit hier live Pedro van Looy tussen 7 en 10. Ja, we hebben het Haarlemzaandag geopend. De kade van het Donkere Spaarne wordt toch eerder dan gepland vervangen. Jazeker, dat heeft wethouder Robert Berkhout, hij is verantwoordelijk onder andere voor openbare ruimte, deze week bekendgemaakt. Een reeks instortingen van de kade heeft hem doen besluiten de vervanging 3 jaar te vervroegen. Dan zeg je van, nou, dat is keurig, dan gaan ze snel aan het werk. Nou, dat is niet zo, maar dat ga ik je zo vertellen. De stabiliteit van de kades bij het Donkere Spaarne worden al sinds het najaar van 2024 betwijfeld. Zover gaan we al terug, dat is 2 jaar geleden. Om de zoveel tijd traden namelijk verzakkingen op. Ze werden ook wel sinkholes genoemd. Ja, dat werd geroepen door de gemeenteraad onder andere. Ja. Dit jaar verschenen er 2 maal nieuwe sinkholes. Eentje keer in april. Een zwaar schip die probeerde aan te leggen aan de kade. Die trok de aanlegging helemaal weg. En ook in mei was er een probleem, een gat geslagen. Nou, naar aanleiding daarvan is besloten de geplande vervanging te vervroegen. Zo zegt Berkhout tegen het Haarlemzaandblad onder andere. De werkzaamheden aan de dam vinden nu, daar komt hij, in 2028 plaats. Dus dat is 3 jaar eerder. Dat betekent dus eigenlijk dat het gepland was voor 2031. Dat klopt. De aankomende 2 jaar zal de gemeente Donkere Spaarne monitoren en eventueel nieuwe gaten in de kade zo nodig vullen, zo zegt de wethouder. Ja, de gemeenteraad moet de vervroeging nog wel goedkeuren. Nou, ik mag aannemen dat dat geen probleem is. Hoewel, het heeft iets te maken met natuurlijk geld. Berkhout zegt het voorstel daarvoor onderdeel te maken van de komende begroting. En die verschijnt in het najaar. Mr. Belt and Weasel.

Mr. Belt & Weasel, het Nederlandse muziekduo, bestaand uit DJ Bart Riem. Daar komt de belt vandaan natuurlijk. En muziekproducent Sam van Wees, Weasel. Ze treden op in Rotterdam op 13 juni met Kralingse Bos. En op 11 juni zitten ze al op Ibiza. Lekker. 8:55 op jouw radio. Ja, een goede muziekherkenner. Beantwoord deze pubquizvraag natuurlijk heel makkelijk. Joey Lewis en de News. En hoe heet hij?

De kracht van de liefde straalt uit je radiospeaker. Huey Lewis en de News. En de power of love. Ja, zo zijn we aangekomen richting 8:30. En dan weet je eigenlijk elk uur rond de klok van 8:30. Het Haarlem 115 is maar. Er waren vanochtend wat technische problemen. Het oude nieuws stond er nog. Dus we zijn naastig op zoek naar de nieuwslezer van de dag. Of die zijn nieuws op kan laden, om het zo maar te zeggen. Dat is nog niet gebeurd. En dat betekent dat je geen Haarlem 115...

0: uitgaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio is dat bijvoorbeeld te merken op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en Watergraafsmeer ongeveer 10 minuten en 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder dagelijkse drukte, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel een kleine 10 minuutjes. En op de A10 zelf de ring van Amsterdam. Vielen tussen de Baarsjes en Oud-Zuid. Bij elkaar opgeteld zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Dit is Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
3: Met Rob Jonker.
5: Je bent terug bij Vandaag de Dag.

Je krijgt zo het weerbericht in Haarlem van mij. Een prachtig nummer is dit toch. Zes over half negen. En het is op dit ogenblik 14 graden in Haarlem. En de zon schijnt. Daar is, nou ja, het is hartstikke lekker. Maar dat blijft niet voor lang. Kan ik je vertellen. Het wordt straks bewolkt. Het gaat hard waaien. Zo'n 30 km per uur. En om 3 uur is er code geel vanwege verwacht onweer en regen.

0: volledig heet hij Arthur Edward Spence Hill. Hij is een acteur, een Canadese acteur. Maar hij maakt dus ook muziek. Hij staat op 10 juli in Cardiff. In Cardiff Castle. En dan zingt hij ongetwijfeld Hot Sprite. Ja, we slaan het Haams Dagblad van de dinsdag de 9 juni open. En daar wordt iets provinciaals gemeld wat ik graag met je wil delen. Noord-Holland heeft nog 1 miljard euro nodig. Ja, je hoort het goed, 1 miljard euro nodig... om de laatste gebieden van het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland... en dat is uiteraard afgekort NNN, Natuurnetwerk Nederland te realiseren. Bijna de helft ervan, 470 miljoen euro... heeft de provincie zelf beschikbaar. Nou, dat is mooi. Betrokken ambtenaren hebben de Provinciale Staten gisteren over bijgepraat. Eind vorig jaar had de provincie al versneld 200 miljoen euro hiervan... in de ontwikkeling van de natuurgebieden gestoken. In totaal moet Noord-Holland 55.000 hectare... aaneengeschakelde beschermde natuurgebieden realiseren. Dat is nogal een hele hoop, hè? Ja. Het grootste deel daarvan is al ingevuld. Alleen de laatste 4200 hectare grond moet nog worden omgevormd naar natuur. En daarover worden gesprekken... en informatiesessies gehouden met honderden grondeigenaren... zoals agrarische bedrijven en inwoners om te komen tot een oplossing. 5 gebieden krijgen een extra aandacht... omdat de natuur daar erg veel last heeft van de stikstofneerslag... en verzuring die daar optreedt. In 3 van deze gebieden is de natuur zo kwetsbaar... dat natuurherstel het hardst nodig. Het gaat om de oostelijke vechtplatsen Polderwestzaan... en Oostzaanerveld. Zo meldt de projectorganisatie dat de natuurkwaliteit in Westijn, ook Westzaan, ook sterk achteruit gaat. Nou, het NNN met NNN is begonnen in 1990. Zover gaat het terug. Met als doel om planten en dieren meer leefruimte te geven. Zodat er een sterkere biodiversiteit ontstaat. In 2035 tot 2040 moet het landelijke netwerk klaar zijn. Nou, we blijven natuurlijk op de voet volgen. Acta de Monnik, de Nederlandse taal. Ook daar besteden we gelukkig aandacht aan bij Haarlem 105. Je weet het wel, de kaptein, deel 2, 9:11.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

mooi beschreven. Een breuk tussen de echte lieden. Of geliefden. De kaptein deel 2, Acta en de Munnik. Ja, we kijken even naar de verkeersinformatie. 71 files met 327 kilometer. Dat valt eigenlijk wel mee voor een dinsdag. Op de A1 Muiden richting knooppunt Watergasmeer. Dat is Amersfoort richting Amsterdam. 5 minuten met 4 kilometer. Dan scrollen we een beetje naar beneden. En dan zien we de A4 Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. 7 minuten met 6 kilometer. Jazeker. Dan de A9 Diemen Amstelveen bij knooppunt Holendrecht Amstelveen. 4 minuten met 3 kilometer. Op de A10 heb ik er 2. Landsmeer knooppunt Watergasmeer, 4 minuten met 6 kilometer. En Amsterdam de Baarsjes, Amsterdam uit Zuid, 3 minuten met 4 kilometer. Verderop, knooppunt Watergasmeer, Amsterdam Buitenveldert op diezelfde A10, 5 minuten met 5 kilometer. Dat zijn de problemen in, zeg maar, op de grote wegen. En dan scroll ik even heel snel naar beneden om te kijken of er op de B-wegen nog problemen zijn. Ja, Haarlem-Nieuw-Vennep, de N205, dat is Heemstede richting de aansluiting met de A9. 9 minuten sta je daar stil over 2 kilometer. Ja, dat kan je zomaar gebeuren, zeg, als je vanuit Heemstede de weg op wil. En dat is het sterkt allemaal. Dabeu! Want zo heet hij. 8:15. Franse producer DJ. En hij haalde een heel oud nummer uit de stal. The Shadow of Your Smile. Uit de jaren 60.

0: Ja, sommige covers moet je niet aankomen. Tony Bennett bezong dit. Maar niet alleen Tony Bennett. Andy Williams, Johnny Mathis. Ze hebben allemaal dit nummer gezongen. En Dabeu, de Franse producer DJ, dacht, kom op. Ik gooi er eens een hele nieuwe versie tegenaan. Wat vind je ervan? Moet je er vanaf blijven of... Je kunt ons bereiken via WhatsApp 06-105-105-38. En dan komt jouw berichtje binnen in Studio 1.
1: Dit is Haarlem 105.
0: En als we het dan toch over Frank Sinatra hebben... wordt tijd voor de summer winds. De zon schijnt, maar het wordt straks regenachtig met onweer. En code geel. Hier in Haarlem. Frank vertelde ons over de summer wind.

heb toch de zin in de zomer. The summer wind. Good old blue eyes. Warm summer wind. De zomer moet eraan komen, 9 voor 9. The summer wind. Vanmiddag code geel, zoals ik al zei, met onweer en regen. We slaan het Haams Dagblad van de dinsdag de 9e juni open. De gemeente Bloemendaal heeft iets te melden. De gemeente Bloemendaal krijgt mogelijk een coalitie van 6 partijen maar liefst. Dat schrijven de informateurs Alex de Vries en Bruno Giebels in hun eindverslag over de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Ja, dat is alweer een maandje of 3 geleden. Hè. Volgens de informateurs liggen er reële mogelijkheden voor een brede coalitie van VVD, D66, CDA, Lijst Metselaar, de zogenaamde LM-lijst, Zelfstandig Bloemendaal, ZB, en Liberaal Bloemendaal, LB. De informatieronde vond plaats tussen eind april en begin juni en richtte zich in eerste instantie op inhoudelijke samenwerking, maar vooral op bestuurstijl en omgangsvormen. Die waren niet onbelangrijk in de gemeente Bloemendaal. Uit gesprekken met alle partijen, behalve Hart voor Bloemendaal, blijkt dat de inhoudelijke verschillen in de raad overbrugbaar zijn. De grootste uitdaging ligt volgens de informateurs vooral in het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van de politieke cultuur binnen de gemeenteraad. Nou, VVD, D66 en CDA, ja, die beschikken over 10 van de 19 zetels, dus zouden eigenlijk een krappe meerderheid moeten hebben, een werkbare meerderheid, zoals de informateurs zeiden, maar toch adviseuren deze informateurs nadrukkelijk om de coalitie te verbreden voor meer stabiliteit en draagvlak, en daardoor zijn er 3 lokale partijen gevraagd om bij te dragen. Dus vooral de lijst Metselaar. Hij komt van Hart van Bloemendaal, Gerard Metselaar. Maar ook ZB en LB, zoals ik al zei. Nou ja, we gaan zien hoe dit allemaal gaat worden. De informateurs adviseren VVD, D66 en CDA daarom een externe formateur aan te stellen. Volgens hen ligt er een historische kans voor een stabiel en toekomstgericht bestuur met een breed politiek draagvlak. We gaan het zien. Aldus Bloemendaal. Sam Veld en Gavin James.

altijd eerst een beetje pijn. Maar dan gaat het beter worden. Het is net een pleister eraf trekken. Sam Veld en Gavin James. 4 voor 9 op jouw lokale radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. Live vanuit Studio 1. Het zonnetje schijnt in Haarlem. Maar vanmiddag wordt dat heel anders. Code geel met onweer. Soms doet het pijn, maar het wordt vanzelf wel beter. Dat geldt ook voor het weer. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Straks vanaf 10 uur, Jan Gaus. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. Terug in de tijd. Ken je ze nog, die prachtige geboetseerde heren. Helemaal opgemaakt. Kiss met dubbel S. And I was made for loving you. Blijf lekker ingetuned. Hou hem op om Haarlem 105. En tot zo, na het nieuws van 9 uur.

0: Tot zo!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eigenlijk reuze mee. Er staan wel dagelijkse files van ongeveer 5 minuten, maar geen enorme files door ongelukken en dergelijke. Wel een pechgeval op de A2 nu, Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf Vinkeveen een file van 15 minuten. Ook de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep een klein kwartier vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
5: Het derde uur vandaag de dag live vanuit de Zijweg, Zijweg 10. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Ed Sheeran.

0: De opening van de derde uur. En als je een regelmatige luisteraar van mijn programma bent, dan weet je dat ik eigenlijk heel vaak Sapphire draai. Maar die is niet te vinden in ons bestand. Ik stel ineens uit. Misschien is dat een take. Moet ik gewoon iets anders draaien van Ed Sheeran? En dat doen we bij deze. Kijk nog eens naar die video. Van Bad Habit. Dat is hier een vampier, die Ed Sheeran. Een hele goede morgen, Haarlem. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. Maar dat heb je natuurlijk al op ingetuned en dat weet je natuurlijk. We zijn overal te beluisteren, live te streamen. Dus als je in je auto stapt, ja, dat kan allemaal, dan kun je ons overal beluisteren. Mits je maar gewoon 5G hebt of 4G. Kijk even op haarlem105.nl op onze website. Klik op radio en dan radio luisteren. Je kunt ook radio kijken. Dan kom je in Studio 1 en dan zwaai ik even naar je. Ben je live in Studio 1 aan de Zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Maar dat weet je vast wel. Wat gaan we doen in dat laatste uur? Het wordt een beetje spannend. Gaan wij om 9:30 de nieuwe Haarlem 105 nieuws items krijgen of niet? Vanochtend een beetje technische problemen. Er stonden nog oude nieuwsfeiten van Gert-Jan Procé. Ja, oud nieuws is ook nieuws, maar dat heb ik in de tweede uur er maar even uitgehaald. Dus ik wacht nog even met spanning of wat er nu staat het nieuwe nieuws is. En anders dan krijg je genoeg nieuws van mij. Want ik heb het Hamersappelt geopend de dinsdag de 9 juni. En daar staan een paar hele interessante items in. Onder andere, als je hem nog niet gehoord hebt, de kademuur van het Donkere Spaarne is onvoldoende stabiel en de vervanging wordt 3 jaar naar voren gehaald. Dat is keurig. In Heemstede gaat het erop lijken dat er een coalitie van 6 partijen gaat komen. En de volle buikjes en gezelligheid voor weinig centjes bij Sociaal en Culinair Haarlem. Afgelopen weekend vond dat plaats. En dat is voor de mensen met de kleine portemonnee. Haarlem Culinair is voor de mensen met de grote portemonnee. Want dat zijn aardige prijzen. Maar goed, daar krijg je ook kwaliteit voor, maar ik ga daar straks over vertellen. Plan voor snackbarloze wijk gaat door, ondanks juridisch gedreig. Een snackbarloze wijk, hoe zit dat? Ik ga het je straks vertellen. En in Heemstede, jazeker, gaat een kunstmarkt komen met zo'n kleine 50 kunstenaars. Allemaal uit het Haarlemsdagblad. Komt helemaal goed. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de 6 verdachten van een explosie in maart bij een Rotterdamse synagoge. Misschien weet je dat nog te herinneren. Die moeten voor de rechter verschijnen. Ja, natuurlijk moeten ze voor de rechter verschijnen. De schade was beperkt, maar het leidde tot veel angstgevoelens in de Joodse gemeenschap. Ja, en koning Willem-Alexander en koningin Maxima, het koningspaar, ontvangt de Duitse bondspresident Steinmeier en zijn echtgenoten voor een 3-daags bezoek. Ja, kijk eens aan. Het is een staatsbezoek. Op het programma staat onder andere meer een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum. Ja, misschien heb je wel een beetje genoeg van voetbal sinds gisteravond. Oh god. Maar goed, het is in ieder geval. We gaan even naar tennis kijken. Want als je Roland Garros hebt gehad, dan krijg je natuurlijk het prachtige tennistoernooi van Rosmalen. Ja, en er is een Nederlands onder ons. Een beetje een broedermoord kun je zeggen in de eerste ronde. Talon Griekspoor neemt het op tegen Botic van de Zandschulp. Ja, dan moet ik toch iets over voetbal zeggen. En dat heeft met de dames te maken. Vanavond om 9 uur speelden de dames tegen Polen in Almelo. En dat is een reguliere kwalificatieduel voor het WK 2027 in Brazilië. En ja, de dames hebben wat goed te maken, want die verloren vorige week van Ierland. En daarom staan ze ineens op de 3e plaats. En worden ze niet rechtstreeks geplaatst voor het wereldkampioenschap. Nou, we gaan het zien. 9 uur is de aftrap en je kunt het bij NOS zien. Dat alles. We gaan straks even naar het weer kijken. Verkeersinformatie pakken we nog voor je beet. En we hebben heerlijke muziek.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Bakermat. Oftewel bakermat. Jan Gauw zou hem op mijn vingers tikken. Lodewijk Fluttert heet hij. Good feeling.

0: Hij maakt lekkere dansbare muziek. Lodewijk fluttert. Hij noemt zich Baker Matt. En heb je al een beetje een goed gevoel over deze dag? De dinsdag de 9e juni. Als je dat goede gevoel wilt delen met ons, dat kan. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0605-10538. En dan komt je berichtje binnen hier in Studio 1. 13 over 9, bijna 14 over 9 op jouw radio. Yes, you do. I get a good, good feeling from you. I get a good feeling. Ja, een good feeling. En misschien krijg je wel een good feeling als je een kunstliefhebber bent. De Jan van Gooijestraat staat normaal bekend om het winkelaanbod. Maar vormt op 21 juli, zet het in je agenda, het decor van kunst, creativiteit en ontmoeting. Tijdens de kunstmarkt Heemstede presenteren bijna 50 kunstenaars hun werk aan het publiek. Wauw. De organisatie van de Heemsteedse Kunstmarkt is in handen van kunst en creatie in samenwerking met de winkeliersvereniging Jan van Gooijenstraat. Jazeker. De markt wordt dit jaar verrijkt met muziek, een groot aantal kunstenaars en de horeca die geopend is. Nou, dat wordt allemaal heel gezellig. Hoe laat begint die kunstmarkt? Nou, die markt wordt gehouden tussen 11 uur en 5 uur 's middags en de toegang is gewoon gratis. Zet in die agenda 21 juni de Jan van Gooijenstraat, een prachtige kunstmarkt.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Miss Tina Turner. Zoveel mooie nummers gemaakt. Moeilijk om keuzes te maken en toch doen we het. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Vertelt Tina.

Miss Tina Turner. Ons helaas ontvallen, maar wat heeft ze muziek achtergelaten? Schuilen voor een regenachtige dag. Alsof ze het weet, Tina. Want vanmiddag is het weer zover. Ik ga je zo het weerbericht geven voor Haarlem en omgeving.

bijna 19 over 9 op jouw lokale radio. Ja, het weerbericht. Op dit ogenblik is het 14 graden in Haarlem. En als je naar buiten kijkt, is het overwegend zonnig. Maar dat blijft het helaas niet. Vanaf 12 uur gaat het stevig waaien. Zo ongeveer 29 kilometer per uur. Maar er is ook code geel afgegeven. Wegens onweer. En dat zal zo rond een uur of drie zijn. Dus mocht je nog naar buiten gaan, dan zit je nog heerlijk binnen aan gekluisterd aan de radio. Hou daar rekening mee. Neem een regenjas mee voor de regenachtige momenten vanmiddag. Gabrielle Climi. Ze komt uit Australië. Maar ze is van Italiaanse Albanese afkomst. En ze zingt Pure Love.

True Love. Gabriela Lucia, Kill Me. Ja, Kill Me, dat klinkt vermoord, mama. Het is Kill Me. C-I-L-M-I. 8:30.

0: Ja, we slaan het Haarlems Dagblad weer even voor je op. Op de dinsdag, de 9 juni, des heren, 2026. En daar staat een bijzonder bericht in. De Haarlemse raadsleden Jacqueline van den Broek van de Partij van de Dieren en Joris Krauwels van D66 laten zich niet van de wijs brengen door een brief van de snackbarvereniging Provi. Ja, die waarschuwt dat een verbod op fastfoodverkopers in Hart van Oorsport, want dat is wat deze beide raadsleden willen bewerkstelligen, juridisch niet onderbouwd is. Nou ja, Krauwel zegt ervan, we gaan ervan uit dat dit kan, en zo niet, dan horen we het wel. Het is Provi-directeur Sven Flapper niet gelukt om de voorstanders van het snackverbod, dat is Partij voor de Dieren, Pro en D66 in Hart van Oorsport, op andere ideeën te brengen. Hij probeerde dat door in een brief aan raadsleden en wethouders maar liefst 3 keer te melden dat hij de juridische grondslag wankel vindt. Gezondheid is belangrijk, maar dat vraagt om zorgvuldig beleid en niet om het op voorhand uitsluiten van de complete ondernemerscategorie. Al dus de tekst van Flapper. Ja, een woordvoerder van het stadsbestuur zegt de brief van Flapper in behandeling is en nog niet veel te kunnen zeggen over de juridische rugdekking van het fastfoodverbod in de nieuwe wijk. Want daar hebben we het over. We staan pas aan het begin van het traject, schrijft hij. Definities om en wettelijke borging zullen dan ook pas later in aan bod komen. Ja, en ook de raadsleden maken zich weinig zorgen. Jacqueline van den Broek van Partij van de Dieren zegt dat Haarlem gewoon kan putten. Uit wetenschappelijk onderzoek, uit studies blijkt dat onze voedselomgeving zo ongezond is dat het geen zin heeft om te proberen op gedrag van inwoners te sturen. Er is gewoon zoveel aanbod dat onze hersenen het niet aankunnen. Ja, daar zit misschien wel iets in, want ja, als je langs een snackbar loopt en je hebt een beetje trek, dan gaat het wel mis natuurlijk. Ja, beide raadsleden sturen voor hun overlegrondes geen uitnodiging aan Provi-voorman Sven Flapper van den Broek, zegt, is hij een expert op het gebied van de gezonde voedselomgeving? Vraagt ze retorisch. En Krauwel beperkt zich echt tot Haarlemse café- en restauranteigenaren. Ik heb Flapper wel al gemeld om een gesprek te voeren. Nou, dat is prima. Misschien vindt dat gesprek wel plaats. Wordt vervolgd.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Ja, je hebt een tatje moeten missen.
1: Haarlem, Heemstede.
0: Maar het is niet gezond, dat is duidelijk. Man of the House. Sky Newman. Richting het mogelijke Haarlem 105 nieuws. Ik hou je op de hoogte.

Ze is pas 22 jaar. Geboren in Londen. Het Verenigd Koninkrijk. Sky Newman. En mocht je denken, nou, deze dame bevalt mij wel. Ze treedt op in Hasselt, België. Op 22 augustus. En daarna gaat ze naar Glasgow. En ook in Chicago staat ze op 31 juli. Kortom, de dame timmert aan de weg. Man of the house. Nou, als je het over dames hebt. Amy Winehouse. Samen met Mark Ronson. Valerie.

Amy Winehouse. En over wie gaat het ook alweer, Amy? Valerie. We hebben helaas de technische problemen voor het uploaden van het Haarlem 105 nieuws van vandaag. Is nog niet gelukt, maar men is hard bezig. Dus waarschijnlijk om 10:30 hoor je de actuele Haarlem 105 nieuwtjes. Ik neem het natuurlijk uiteraard over door het Haarlemse Dagblad open te slaan.

0: Vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De branchevereniging van supermarkten waarschuwt dat boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Dat komt onder meer door de aangekondigde suikertax. Supermarkten roepen het kabinet op de maatregel uit te stellen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. En het lijkt vannacht relatief rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Israël en Iran zeiden gisteren dat ze zouden stoppen met aanvallen en dat lijkt tot nu toe te gebeuren. Het weer nog. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar er zijn ook felle buien. En daarbij gaat het ook stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A9 richting Alkmaar. Bij knooppunt het Kooimeer staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is nu nog een kleine 10 minuten, maar kan nog wel eens iets gaan oplopen. Verder de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwemeer. 8 kilometer en 10 minuten. En dan de A9 nog naar Amstelveen toe. Tussen knooppunt Kooimeer en afrit Akersloot. 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Dit is Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
3: Met Rob Jonker.
4: Ga je mee wat discoën? Elke donderdagavond. De Disco Train met Remco Lanting. Aanstaande donderdag tussen 9 en 11 uur 's avonds. En dan kan je dit soort muziek horen. The Tramps. Met de Disco Inferno.

0: Burn Baby Burn. Gemaakt naar aanleiding van die Towering Inferno film, waar een discotheek volledig in de brand gaat. The Tramps. Ja, we kijken even naar de verkeersinformatie. Daar staat gelukkig weinig in de brand. Maar toch nog wel een paar files. 15 files met 57 kilometer. Het gaat aflopen. Dat mag ook wel om 6:30. Op de A4 Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. 7 minuten met 7 kilometer op onthoud. De A9 uit Geest knooppunt Kooimeer. Dat is Amstelveen richting Alkmaar. 5 minuten met 7 kilometer. Alkmaar richting Amstelveen. De andere kant op. Knooppunt Kooimeer bij Akersloot. 20 minuten met 4 kilometer stilstaand verkeer. Dat is nog een behoorlijke voor de tijd. Als ik even kijk. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. De Amsterdam de Baars is bij Amsterdam Buitenveldert. Langzaam rijdend verkeer over 5 minuten met 5 kilometer. Ja, blijft lastig. We gaan even kijken of er nog problemen zijn op de B-wegen. Dat is het niet. Sterkte als je in de file staat.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Niels Geuzebroek natuurlijk. Muziek uit jouw buurt op Haarlem 105. Young at Heart. Geldt dat ook voor jou?

Geuzebroek. Young at Heart. 9:50 op jouw radio. Nog 20 minuten vandaag de dag, de ochtendshow. En dan neemt Jan op zijn torenkamer het stokje over. Jan Gauze elke werkdag tussen 10 en 12 met Harlem werkt. En daarna krijgen we Harlem Lunch tussen 12 en 2. Kortom, allerlei leuke programma's en allerlei redenen om gewoon lekker ingetuned te blijven op Harlem 105. We kijken even naar het Haamse Dagblad op de 9 juni des heren 2026. En deze gaat over de kade van het Donkere Spaarne. Deze wordt toch eerder dan gepland vervangen. Zo heeft wethouder Robert Berkhout, hij is verantwoordelijk onder andere voor de openbare ruimte, deze week bekendgemaakt. Een reeks instortingen, misschien weet je dat nog te herinneren, hebben we al wat vaker via Haarlem 105 kennis overgegeven. Van de kade heeft hem doen besluiten de vervanging 3 jaar te vroegen. Denk je, nou, dat is prima. Dan gaat het dus deze jaar gebeuren. Nee, dat is dus niet zo. Ga ik je even over vertellen. De stabiliteit van de kaders bij het Donkere Spaarne wordt al sinds het najaar van 2024 betwijfeld. Dat is 2 jaar geleden. Om de zoveel tijd traden er verzakkingen op of waren er hele gaten te zien in het wandelpad. Men noemde dat eigenlijk een soort sinkholes. Ja, dit jaar gebeurden er ook 2 maal die sinkholes. 1 keer in april en ook 1 keer in mei. Nou ja, naar aanleiding daarvan is besloten de geplande vervanging te vervroegen. Zo zegt Berkhout. De werkzaamheden aan de dam vinden nu in 2028 plaats. Maar dat is dus vervroegen, over 2 jaar. Ja, de komende 2 jaar houdt de gemeente natuurlijk wel de vinger aan de pols. Men blijft monitoren en zo nodig nieuwe gaten te vullen. De gemeenteraad moet overigens de vervroeging nog wel goedkeuren. Berkhout zegt dat het voorstel daarvoor onderdeel te maken van de komende begroting. En die verschijnt het aanstaande nieuwjaar, najaar. 105. Dus niet het nieuwe jaar, hè? Nou, het is wel mooi dat het eerder opgepakt gaat worden. Maar dat eerder is dus 2028.

pluspuntje. Ik vind het zo'n mooi nummer. En dat deel ik ook heel graag met je. Regelmatig zelfs. We hebben het natuurlijk over Anouk. Ze nam ooit een prachtig album op in samenwerking met het Tsjechische Concertgebouworkest. En dan krijg je dit. One day at a time.

alle markten thuis. Anouk. Soms rock'n'roll. Maar ook melodieus, zoals dit nummer. One Day at a Time. Samen met het Tsjechische Concertgebouworkest nam ze een volledig album op. Maar een paar jaar geleden. Dan krijg je dit soort nummers. Prachtig hoor. Ja, 105. Shawn Mendes op de draaitafel. Het gaat allemaal digitaal natuurlijk, hè. Een Heart of Gold om 12:10.

Een hart van goud. En misschien is het wel een mooi bruggetje naar een mooi bericht in het Haamsdagblad van vandaag. Ja, ooit begon als een tegenhanger van Haarlem Culinaire voor mensen die wat minder centjes te besteden hebben. Dat bedoel ik eigenlijk met een heart of gold. Dat is het Sociaal en Culinair Haarlem. En dat was alweer toe aan de 5e editie dit weekend. Kraampjes met lekker eten van sociaal bewogen organisaties. Lekkere hapjes en elkaar ontmoeten. Dat was eigenlijk de insteek. En er waren zo'n 10 kraampjes met lekkere hapjes bij Sociaal en Culinair Haarlem. Ja, het initiatief voor het betaalbare hapjes evenement nam Stichting Antonius Gemeenschap. Wim Blum met een omlaut op de U, voorzitter van Antonius, die is blij met de opkomst, zo zegt hij in het Haamsdagblad. Het evenement is bedoeld om ook mensen met een dunnere portemonnee een leukere en smaakvolle dag aan te bieden. Tegelijkertijd kunnen ze hier kennis maken met diverse sociale organisaties en onderling kunnen die organisaties ook met elkaar in contact komen en wellicht gaan samenwerken. Ja, dat is dus eigenlijk hartstikke mooi. Ja, zo werkt het toch. Het is prachtig om te zien. Ja, en er was van alles geregeld. Je kon voor €5 zes muntjes kopen. En dan kon je zes lekkere hapjes nemen. Elk gerecht kostte dus maar 1 muntje. Om via de voedselbank waren ook gratis muntjes te verkrijgen. Nou, het werd een groot succes. Er staan ook wat foto's in. Kijk hem even terug op haamsdagblad.nl. Mooi initiatief. Voor wie Haarlem Culinaire iets te duur is. Terug in de tijd. Doe maar!

ergens is het een dag of twee. Ja, en dan tussen aanhalingstekens 32 jaar. Daar ben ik lang niet meer. Ik ben het dubbele. Afgelopen zondag 74. Oei. Maar nog steeds populair. Dat bedoel ik, doe maar mee, hè? Niet ikzelf.

Ja, je hoort hem al aankomen. De eindtune zet zich in. Vanochtend om 7 uur begonnen we hier live vanuit de zijweg nummer 10. En misschien was je er wel bij. En misschien was je er de afgelopen 3 uur wel bij. Waarvoor hartelijk dank. Morgen zit hier om 7 uur Pedro van Looy. Live uit Studio 1. Ook op die bekende zijweg nummer 10. We maakten je vanochtend wakker. We duwden hier richting de badkamer. We zaten aan je koffietafel of ontbijttafel. En misschien reizen je wel een stukje met ons mee. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl, onze website. Klik op radio en dan kun je radio luisteren waar je ook maar bent. Als je maar een beetje wifi hebt. Of 5G, dat kan ook. Het was me weer een eer en genoegen. Als het goed is, straks om 10:30 het nieuwe Haarlem 105 nieuws. Actueel en wel. Dus blijf vooral lekker luisteren. Zeker naar jouw chaos. Ik ben er vrijdag weer. Bij Leven en Welzijn Deo Volente, zoals dat zo mooi heet. Dank voor het luisteren en een mooie dag. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
5: Ja, goedemorgen. Het is 9

Well, Well. En die Duffy die kennen we natuurlijk van dit nummer, Well, Well, Well. Maar ook van Mercy, Rain on Your Parade. En deze zangeres traint volgende maand weer voor het eerst in 15 jaar op in de UK. Tijdens een geheim intiem optreden in Londen op 5 juli zal ze er zijn. En dan gaat ze ook nieuwe muziek laten horen. Vreselijke toestand geweest met de inmiddels 41-jarige Duffy. Want ja, ze heeft een hele nare periode gehad. Ze is slachtoffer geweest van ontvoering en van verkrachting. Duffy brak in 2008 door met de debuutplaat Rock Ferry. En Mercy, Warwick Avenue. Maar goed, en toen werd het helemaal stil. En toen hoorde je er ook heel weinig van. En ja, toen kwam wel uit dat ze dus ja, dat vreselijks had meegemaakt. En nu krabbelt ze dus weer een beetje op. Vandaar even Well, Well, Well. Wel even leuk om die plaat te draaien. Ik ben benieuwd naar het nieuwe werk van Duffy. En dit is

Alex Warren. En de Fever Dream. En Haarlem 105 heeft op heel veel verschillende locaties gezeten. We hebben eerst in de Kleine Houtstraat gezeten. Toen was daar ook nog een discotheek. Hoe heette dat ding ook weer? De Moulin Rouge was dat. Ja, ook wel de molen genoemd. Snackbar het snorretje en daartussenin zaten wij. Toen zijn we op een gegeven moment verhuisd naar de gedempte Oude Gracht. Dat was een beetje over ons hit heen, want we gingen bijna failliet. Toen zijn we teruggekomen en toen zaten we op een locatie. Een beetje ja, kruipsluip door waar nu een gedeelte van het stadhuis zit. En nu zitten we dan al wel jaren op de plek. Oh nee, en toen zijn we nog op het, hoe heette dat daar? Het park, daar bij het station aan de Jansweg. Was ook een mooie locatie. En zo ga je door de hele stad heen bijna. Ja. En op een gegeven moment waren we op een locatie en daar brak toen Sabrina Stark door. Ja, die ging toen optreden bij De Wereld Draait Door, het programma. En toen ging ze eerst bij ons even oefenen op

En geboren in Paramaribo, Suriname. En in Rotterdam gevestigde singer en songwriter. Laatst heeft ze nog opgetreden in Portugal. Dat is daar vlakbij Rotterdam. Op het Moor Festival. Heeft op 27 juni heeft ze daar opgetreden. En ja, het moet wel zeggen, ik zie niet echt nieuwe singles van haar. Dat vind ik toch wel weer jammer. Maar goed, even kijken, wanneer was dat laatste single die uitgebracht is? Nou, volgens mij zit het alweer gauw in 2024. Ja. En dit is Calvin Harris. En JC. En dat is de titel.

aan Calvin Harris en Satisfy. Het duurt het eigenlijk ook ontzettend lang, hè? Hebben we die verkiezingen natuurlijk gehad, dat weet je nog. Nou, ik ben al bijna niet meer waar het was, maar goed. Maar goed, de formatievende gesprekken zijn nog steeds bezig. Maar informateurs zien wel een historische kans voor een brede coalitie van grote en lokale partijen in Bloemendaal. VVD, D66, CDA moeten volgens de informateurs verder praten met lijstmetselaar. Zelfstandig Bloemendaal en liberaal Bloemendaal. Daarmee ontstaat mogelijk een coalitie van 6 partijen. 6 partijen. Oeh, jongen, jongen. Nou, blijft er dan nog wel een... Jongen, jongen, 6 partijen. Nou, het is een historische kans op een stabiel bestuur. Ja, dat is toch wel belangrijk in Bloemendaal. Want Bloemendaal is altijd wel wat. Ja, dat, je kunt het niet bedenken of het is wel eens wat. Even kijken. Wat, oh ja, nieuwe coalitie in Heemstede zet in op woningbouw. Nou, dat is niet zo gek. Asielopvang en een nieuw zwembad. Kijk, ja, dat is mooi. De nieuwe coalitie van D66, VVD en PRO moeten nog even wennen aan die nieuwe naam. De komende 4 jaar in Heemstede werk te maken van woningen, opvang van vluchtelingen en een nieuw zwembad. Dat staat in het coalitieakkoord voor de periode van 2026 tot 2030. 105. En dit is Goldband. Goldband, ja. En Rommel.

Goldband, Goldband en Rommel natuurlijk. Ja. En 5 nieuwe platen hebben we weer. Onder andere deze, Janice Blue en Girl.

En girl. Lekker hè, dat ja, een beetje dat. Mooi. Even kijken, ja. 105. Ik heb straks voor je Something Good. Nieuws van Ilse de Lange. Ik heb ook iets van Justin Bieber. Fleetwood Mac. Al die liedjes komen er nog aan, zeker. En ook word je bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar dit is Joshua Caddison.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het ochtendnieuws. Mirjam Tjiemen wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Tjiemen zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. Het plan voor een snackbarloze woonwijk in Haarlem gaat definitief door. In de nieuwe wijk Hart voor Oostpoort komen geen snackbars of fastfoodketens. Ondanks juridische bezwaren houdt de gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal €15.000 beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal €2.500 worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen, moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En nu het weer. De ochtend verloopt droog met wat zon en wat wolken en de temperatuur blijft ongeveer 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechter rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Caesar, Gibbion en de Peaches. En Ilse de Lange en Something Good. En je bent ook weer bijgepraat over de nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ja, ik wilde een nieuw liedje laten horen. En daar was ik toch wel even verrast over. Lois Lane. Monique heeft meegedaan met Stars on Stage. Dat is een musical programma waar mensen die niet gewend zijn om in die musical te spelen bij RTL 4 een wedstrijd met elkaar spelen. Best aardig om naar te kijken. En ja, een van de Lois Lane deed daar aan mee. En dat was best heel erg aardig. En ze hebben een nieuwe single. En dat is deze. En het is heel bijzonder, want

inspiratie weer terug hebben. Lois Lane. En Takes a Million. Nieuwe van Lois Lane. Lekker hoor. Ja hoor. Mag er zijn op deze dinsdag. De 9e. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Ik heb straks voor je Gregory Porter. Maar nu eerst Fleetwood Mac.

0: Harry Porter. The Rules Remix. 2026 in Holding On. Gaan we dan altijd af. Werkt zoiets, hè? Belt die Rules gewoon met Gregory. Hey Gregory, can I make a remix of the number Holding On? Ah, hij zegt, please do. Ik weet niet of dat zo gaat.
1: Muziek uit de buurt.

Who gave you the right? Crystal. Ze komt hier uit de buurt. Ze doet nu ook veel op de handpan. Ja, zo'n instrument. Zo... Nou ja, klinkt anders hoor, maar ja. Who gave you the right? Met muziek uit de buurt. Ja, het gaat toch lukken en ik ben er ontzettend blij mee. Aankomende zaterdag zal Haarlem 105 bij het Weerplas Festival zijn. Ja. Dus dat wordt een feestje weer. Wordt sowieso een feestje, maar dan kunnen we het ook uitzenden. Ja. Op radio en hopelijk ook op tv. Ja. En dit is Chris Brown en Leon Thomas.

0: Heerlijk.
1: Ja hoor. 105.
0: Ja hoor, je klik. Ja. Engelse groep. Backspace.
2: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet de tikkie overdreven? Dit is Haarlem 105.
0: En Mike.

Your Mind Up. Euro Songfestival meegedaan toen Engeland nog wel succesvol was. Hier staan ze altijd onderaan. Wat ze ook doen, is lastig. Ja, The Land of Make Believe, dat was ook een heel mooi nummer. Dat Land

0: verschillende singles worden daar van uitgebracht. En onze muziek zijn we staan. René Kind heeft voor dit nummer gekozen. Peach Lizzo.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag...

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden vielen op de A9 naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 10 minuten en ongeveer 5 kilometer. De andere kant op hetzelfde punt ook een file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 9 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Prince blijft ons

10 jaar geleden overleed Prince. En al die tijd lag er natuurlijk nog niet uitgebrachte muziek. En ja, dat was allemaal ergens opgesloten in een kluis. En mocht allemaal niks mee gedaan. Maar ja, die kluis is geopend. En dan verschijnt er dus op 28 augustus een nieuw album van Prince, Timeless. En daar kwam dit nummer alvast vanuit. Stone. Prince, je hoort het goed.

0: Ja.
1: One Republic en The Fame en Starlight. Goedemorgen, Arnhem 105. Bekkertje. Als je niet pas van de wekker wakker wordt, dan is het wel heel laat. Ja. Ach, ach. Nu en dan vind ik het leuk om zo'n lekkere oude dance classic te draaien.
2: De Harlem 105 Dance Classic.

Kijk, en toch maar helemaal gedraaid. Van het begin tot het einde. Stone and Time. Ja, soms ben ik wat ongeduldig en wil ik wel eens een nummer heel snel afkappen. Maar in dit geval heb ik hem gewoon helemaal keurig uitgedraaid. Ja. En daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Stone and Time. En dit is Block and Crown. En Hold Me Closer.

0: hè, dat gitaartje.
1: Ja.
0: Ik attendeer je er maar even nog op onze website van Haarlem 105. Allemaal daar weer interessante dingen op. Informateurs zien een historische kans voor een brede coalitie van grote en lokale partijen in Bloemendaal. Nieuwe coalitie in de Heemsteden zet in op woningbouw, asielopvang en een nieuw zwembad. En Mirjam Giehem, als ik het goed uitspreek, over de mogelijke wethouderschap. Mooi filmpje daar ook over, zoals hier in de studio. En de politie die zoekt getuigen voor een mishandeling in het centrum van, van Haarlem. Dus al dat soort dingen kun je gewoon bij ons. En ook weer het openluchttheater Caprera ook weer van start gegaan. Heerlijk. Ja, al dat soort dingen kun je zien op Haarlem105.nl. Phil Collins, Philip Bailey maakten samen een keer een plaatje. Easy

0: an easy lover. Hij viel Douglas mee.
1: Ja, nee zeker.
0: Vijf nieuwe platen hebben we weer. Arthur Hill met Hot Sprite. Janice Blue met The Girl, die heb ik net al even gedraaid. Lincoln Lesser, Yes Sir, Back to Love, Sky, Newman en The Man of the House. En ik heb voor je, en het wordt dan geschreven hier, getypt is het hier als TIG3R. Dus TIG3R. En dat staat dan voor Tiger. Ja, Tiger Lewis en Mrs. Kisser. Die gaat dan maar eens even draaien.

Ja, ja. Tiger Lewis dus. En Mr. Kisses. Mrs. Kisses. Ik heb nog één blaadje. Nou, ik heb er wel meer nog. Maar tot aan het Hard 105 nieuws van 11:30... hoor je deze nog. The Stereophonics. En dat is de nieuwe, dat is de single. Dat is de titel. The Graffiti on the Train.

0: even kijken hoor. Meeuwen?
1: Ja, die rottingen zijn er altijd wel.
0: DJ's?
2: Ja.
1: Uitlover.
0: Drunk? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het ochtendnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal €15.000 beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal €2.500 worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En nu het weer. De ochtend verloopt droog met wat zon en wat wolken. En de temperatuur blijft ongeveer 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: 105.
0: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Polder. Je kunt er op je fietsje naartoe. Het is altijd een heel gaaf festival. Met allemaal Haarlemmers. En mensen die ja, een beetje in de buurt van Haarlem wonen, die treffen elkaar daar. Altijd een heel mooi feestje. En niet alleen voor jongsters, maar ook niet alleen voor Zenziers, maar ook voor de wat ouderen onder ons. En Haarlem 105 zal daar ook aankomende zaterdag bij zijn. Ja. Tot een uur of 11 gaan we dat dan brengen bij je. Radio en televisie. Dus mocht je er onverhoopt niet naartoe kunnen, dan kun je altijd nog eventjes bij ons kijken. Ja. De laatste kaartjes zijn trouwens nog verkrijgbaar. En dit is Haven, een promise. God knows.

van het Veerplas Festival zijn druk bezig met het opbouwen. En zetten ze ook een camper, een tent, een caravan zetten ze daar op het terrein neer. Om er maar heel dichtbij te zijn en om dat allemaal te kunnen coördineren. En ook zelf de handen uit de mouwen te steken natuurlijk. Ja. Haarlem 105, goedemorgen. En Haven was dat en Promise. En dan Ander is dit met de 54 Ultra in hier.

Jimmy Nail met Love Don't Live Here Anymore en Royce Royce. Ook maar even een stukje van gedraaid. En Love Don't Live Here Anymore. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. We zijn er altijd. En dit is Jelly Roll. Het komt allemaal uit die tekenfilm. The movie Goat. And I'm good.

Jelly Roll, I'm Good. En misschien zit je wel lekker mee te swingen. En als je dan de film ook hebt gezien, ja, dan is het altijd leuker, hè? Dan heb ik ook wel eens hoor dat ik een nummer eigenlijk een beetje aan mij ontgaat. Maar als je dan de film hebt gezien, ja, dan is dat altijd wel echt leuk. Ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip. NOS Journaal van 12 uur zit er aan te komen. Ik heb nog Maroon 5 voor je met This Love. Mooie dag. Mooie werkdag. Maak er wat van. Hè? Misschien moet je dan wel een dekje maken. Hè, voor een presentatie. Een PowerPoint. Ja, maar niet doen.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen, moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken. De Iraanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megavestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs. In de nieuwe organisatie wil de Megavestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen, volgend jaar juli in Utrecht. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger en het is vandaag een graad of 17.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons een daar in hulp. Don't touch me, man. Whatever. Whatever. The sun ain't shining, man.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's?
1: Ja.
0: Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan... in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven... hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang... en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd... om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia... heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum... omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen... die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst... voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen... in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Nico.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het middagnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. Het plan voor een snackbarloze woonwijk in Haarlem gaat definitief door. In de nieuwe wijk Hart voor Oostpoort komen geen snackbars of fastfoodketens. Ondanks juridische bezwaren houdt de gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen, moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Er staat een stevig wind en er is kans op een enkele regenbui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het middagnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Er staat een stevige wind en er is kans op een enkele regenbui.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer staat 8 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En de A10, de A10 Noord, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Zeeburg. Dat is richting Amersfoort gebeurd. Vanaf Volendam kom je daar in een file van 3 kilometer en dat kost je ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En het is ook druk op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Kooimeer en Onval 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitloper. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het middagnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. Het plan voor een snackbarloze woonwijk in Haarlem gaat definitief door. In de nieuwe wijk Hart voor Oostpoort komen geen snackbars of fastfoodketens. Ondanks juridische bezwaren houdt de gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Er staat een stevige wind en er is kans op een enkele regenbui.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we daar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes zo'n 8 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En wat opvalt ook is de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor industriegebied Boekelermeer heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het middagnieuws. Mirjam Tjiemen wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Tjiemen zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. Het plan voor een snackbarloze woonwijk in Haarlem gaat definitief door. In de nieuwe wijk Hart voor Oostpoort komen geen snackbars of fastfoodketens. Ondanks juridische bezwaren houdt de gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen, moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen Denk en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal. En het weer, toenemende kans op felle buien en de graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen. Veel dagelijkse files en een paar opvallend langere. Zoals te beginnen de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend bijna een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar bij de werkzaamheden daar bij knooppunt Kooimeer. 15 minuten file rijden met een kwartier vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drunk? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits in volle gang op dit moment. Er staan zo'n 15 files, maar de meeste hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 11 kilometer met 10 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En het is druk op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Noord-Scharwoude 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het middagnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. De nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente wil honderden woningen bouwen, meer ruimte bieden voor asielopvang en een nieuw zwembad realiseren. Ook verkeersveiligheid en het groener maken van de gemeente krijgen extra aandacht. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland in volle gang met veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Een 3-tal uitzonderingen, de A2 Amsterdam richting Den Bosch, voor Utrecht Centrum een klein kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar, bij knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar 20 minuten op onthoud en het rijdt langzaam over 15 kilometer. En tenslotte de N242 Alkmaar richting Middenmeer bij Noordscharwoude een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: night.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk. Er zijn gelukkig wel vooral veel dagelijkse files met niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud daar zien we nu op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Alsmeer en Amstelveen 20 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog eens op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma en dit is het avondnieuws. Mirjam Cheeman wordt mogelijk de nieuwe wethouder van Haarlem. De D66-politica is voorgedragen voor het college en wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad. Cheeman zegt zich te willen inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan doen en waarin wordt gekeken naar kansen in plaats van beperkingen. Het plan voor een snackbarloze woonwijk in Haarlem gaat definitief door. In de nieuwe wijk Hart voor Oostpoort komen geen snackbars of fastfoodketens. Ondanks juridische bezwaren houdt de gemeente vast aan het plan. Ze willen inzetten op een gezondere voedselomgeving voor bewoners. Na 39 jaar dreigt een einde te komen aan de aanwezigheid van paarden in het Engelandpark in Haarlem. De Haarlemse plukweide aan het tennispad moet plaatsmaken voor nieuwe parkeerplaatsen en een beachvolleybalveld. De betrokkenen zijn teleurgesteld over het besluit en voelen zich onvoldoende gehoord in het proces. Volgens hen is de manier waarop de verhuizing tot stand is gekomen niet eerlijk verlopen. En heb jij nog een creatief idee voor de Haarlemse nachtcultuur? Dan kun je daar mogelijk subsidie voor krijgen van de gemeente Haarlem. Er is dit jaar in totaal 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die zich richten op jongeren onder de 18 jaar. Per initiatief kan maximaal 2500 euro worden aangevraagd. Wie subsidie wil ontvangen moet er wel snel bij zijn, want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
5: Joep.

Hoi, welkom in Avondexpress. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, neem wat te drinken, laat de wereld aan je voorbij gaan. Want ik neem je nergens mee naartoe, behalve terug in de tijd. Bijvoorbeeld naar 1982 of 1999. Want toen werd dat ineens weer een hit, omdat iedereen bang was voor de millennial bug. Wat gaan we doen? Hele oude muziek, hele recente muziek, een long version. Met een knipoog natuurlijk naar Disco Train op de donderdagavond met Remco. En ik heb ook ergens een nationaal product om te zwaaien naar mijn vrienden op de zondagmiddag. Dus dat ongeveer in Avondexpress.

doet me heel erg denken aan The Boy Is Mine. Zal wel geen toeval zijn, maar wat een leuk nummer. Chris Cross Amsterdam samen met Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. En de volgende zanger is wildly successful. En ik vind hem een lekkere stem hebben. Somewhere and Undressed.

Ik vind deze fraai. Malcolm McLaren samen met Lisa Lisa. En dit heet Something's Jumping in My Shirt. Ja, Lisa was aardig aan het springen, kan ik je vertellen in het clipje. Moet je maar eens opzoeken. Zometeen een mooie van Roxy Music. Maar eerst een hele succesvolle Nederlandse band. Somnium and Morning.

lekkere band. Roxy Music, Angel Eyes uit de jaren 80. Dan nu een toch wel bijzondere samenwerking met een paar hele leuke artiesten. David Guetta doet het namelijk met Teddy Swims en Tones and I. Dit heet Gone, Gone, Gone. We were-

Nou, gelukkig valt het mee op het moment. Nielsen, ijskoud. Ik zei al, ik zou nou het nationaal product draaien. Zometeen muziek uit de buurt. En een mooie van Carly Simon.

moet je niet opzetten als je in scheiding ligt. Carly Simon, It's Hard to be Tender. Daarvoor hoorde je Lady Gaga en muziek uit de buurt, Raoul Michel. Ik heb zometeen nog een lekkere van Ian Jury. Maar eerst Teddy Swims en die zingt God Went Crazy.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Oh, geweldig artiest. Ian Jury en zijn Blockheads. Wat is dat? Eind jaren 70, denk ik zelfs. Wauw, lang geleden. Hit Me With Your Rhythm Stick. Olivier Nadine heeft het geweldig gedaan met Man I Need. Maar ja, er moest ook een opvolger komen. En die is er. En die heet So Easy to Fall in Love.

0: mee.
1: Lekker hoor. De laatste is een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes. En dat werd toen een tv-serie. Werd dat opnieuw een succes in de jaren 90. Weet je nog welke serie? Dit heet Reflect.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2 van...

Zo, zit je lekker? Ik neem je mee in uur 2 van Avondexpress. Ga lekker zitten, eerste klas in de coupé. En we gaan ergens heen. Je hoeft niet moeilijk te doen over politiek of wat dan ook. En wat wel leuk is, vanavond laat even kijken of er Aurora is. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, helemaal te gek. Maar dat terzijde. Het moet wel onbewolkt zijn trouwens. Wat heb ik allemaal? Ik heb weer iets uit de buurt vandaan. Van Lakshmi. Ik heb een oude bokkenplaat aan het eind. En ik heb natuurlijk nationaal product. Met een knipoog naar mijn collega's van de zondagmiddag. Dit zal ook goed bijpassen. Gerard Joling. En, het is een cover van Love is in the Air.

Ed Sheeran samen met Justin Bieber. I don't care. Nou, ik care soms te veel, kan ik je vertellen. Oh, zometeen wel een leuk nummer dat ook een oude bokkenplaat had kunnen zijn. Van City to City. Maar eerst Sabrina Carpenter. En die geef ik even een zakdoek, die deed Tears. Ja.

lastig wat. Maak je een liedje voor een reclame en iedereen zegt, joh, waar is de single? Die was er niet. En toen hebben ze vervolgens er een compleet liedje van gemaakt. En dat is me toch een hit geworden. Ja, ze proberen het inmiddels nog een keer opnieuw. Ik hoop dat ze succesvol zijn, want het zijn best wel goede artiesten. Goed, wat heb ik hier? Oh, een leuke van Waylon. Van Bevrijdingsfestival van een tijdje geleden. Maar eerst Benner en Miss Montreal. En die zegt, kom je me halen? Ja.

Yeah. Now everybody see ya.

Lekker hoor. Waylon en Wicked Way vanaf Bevrijdingspop 2011. Ik denk nog eens een keer een live track. Hartstikke leuk. Zometeen een nationaal product. En dat is Nederlands en Surinaams door elkaar. Misschien weet je het dan wel. Hoewel, er zijn er meerdere van. Wat heb ik nog meer? Oh ja, die mooie oude boekenplaat. En een muziek uit de buurt, zoals ik beloofd had van Lakshmi. Maar eerst Ray. En ik dacht eerst dat ze zong dat ze de man kwijt was. Maar ze wil een man. Daar komt het eigenlijk op neer. Where is my husband?

Het heet origineel Mirosu van Damaru. En toen heeft hij besloten, Damaru, om het samen met John Smit op te nemen. En toen heette het Ik heb een tuintje in mijn hart. Helemaal leuk. Goed, even, we blijven even in Nederland met Douwe Bob en Mo nog even blijven.

Oh, wat heeft die man toch een lekkere stem. When you say nothing at all. Nou, Ronan, voor mij mag je je mond open doen, hoor. Helemaal goed. Tijd voor de oude bokplaat. En dat is iets grappigs, want soms heb je dat het liedje succesvoller is dan de film waar het uitkomt. Het komt uit een film, I Ought to Be in Pictures. En de schrijvers waren niet eerst het beste. Het waren Carol B. Sager en Marvin Hamlisch. Dus dat getuigt van een lekkere melodieus nummer. Bijna klassiek, maar dat is het niet echt. En het is in Nederland een bescheiden hit geweest. En ja, ik vind hem schitterend. Het gaat over dat er een einde is aan iets. Een relatie bijvoorbeeld. En dan vervolgens is er altijd wel weer een nieuw begin. En het begint gewoon met hallo. En de oude bokkenplaat is dus ook Randy Crawford. En het heet One Hello.

Muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, While You See a Chance. En Miley Cyrus die heeft een paar heren opgetrommeld. Nou, wauw, ik wou dat ik ze in de achtertuin had zitten. Ze doet namelijk samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, al bij wel bekend van Fleetwood Mac.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, en we mogen meer. Zometeen de koeks. Maar eerst, Teers.

Shout, Tears for Fears. Ja, welkom, welkom, welkom, heren, dames en andere avondgenieters. Nog één uurtje te vieren vandaag. En wat was het weer een dag. De dag waarop de nieuwe coalitie van Zandvoort haar voorstellen heeft gedaan voor de gemeente. Weinig verrassend op het eerste gezicht. Woningen, lang leven de ouderen en geheel volgens verwachting tegen een AZC. Wat hebben ze een heerlijk strand daar. En vandaag was natuurlijk ook de dag dat bekend is geworden dat we, ja, we in ieder geval één traditie wel mogen houden. Prijsdefensie. Wat begon in de jaren 50 als ambitieus plan blijft bestaan. Het testen van het luchtalarm. Dit keer mede door Defensie betaald. En dat is iets om hoog van de toren te blazen. Toch?

Love Was Saved Today, Whitney Houston en daarvoor The Cooks met Naive. Met Naive, ik moet altijd denken bij dat nummer. Je kent dat liedje Hitster toch wel? En dus dan krijg je een kaartje en dan moet je raden welk nummer het is met de artiest. En dan moet je vervolgens dat in de tijdlijn leggen. En dat, ja, dan moet je het raden uit welk jaar het komt. Maar ik heb altijd bij dit nummer van The Cooks, denk ik, dat heet toch Sheen On of Shine On? Nee, dat is toch echt Naïef. Maar ja, we gaan gewoon door met de uitzending. En zometeen is het weer tijd voor Straatwijs, de quiz. En dat is een quiz om Haarlem en de omgeving een beetje beter te leren kennen. Maar eerst een wel heel erg lekkere plaat van Paul McCartney. Zonder de Beatles, maar met Wings. En wil jij weten wat de link is tussen nummer Mrs. Vanderbilt en Haarlem? Ik vertel het je zo. 105.

Mrs. Vanderbilt en Paul McCartney en Wings. Ja, en wat is dan die link tussen Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt, dit nummer? Nou, de Vanderbiltjes, dat was een Amerikaanse schathemelrijke familie, maar zoals de naam al doet vermoeden, was dit van oorsprong een Nederlands geslacht. En waar is de bekendste? Nou ja, ik ken hem zelf niet per se, maar dat was toenmalig de bekendste Vanderbilt. Dat was Cornelis. Waar is hij nou zo rijk mee geworden? Niet dat hij uit Haarlem komt. Hij komt uit, uit het Gooi. Maar ja, daar hebben we helemaal niks mee. Maar waar is die man nou zo rijk mee geworden? Dat was een spoorwegbedrijf natuurlijk. 19e eeuw, typisch Amerikaans. Maar dat bedrijf heette New York and Harlem Railroad. Geen prijzen voor de originele naam, want het was natuurlijk ook gevestigd in New York. Maar goed, die link met Haarlem is duidelijk. En misschien zat Paul McCartney, terwijl hij dit nummertje aan het schrijven was, toch wel stiekem aan Haarlem te denken. Ik hoop het maar. Zometeen echt tijd voor die straatwijsquiz. Maar eerst

Town Cold Pity, Ariane. Wat een heerlijk aanstekelijk liedje is dat eigenlijk. En het komt gewoon bij ons uit de buurt, hè. Wat een heerlijk rijke omgeving, maar wij toch. Maar goed, we gaan door. Straatwijs, de quiz, zoals beloofd. De quiz om Haarlem een beetje beter te leren kennen. En ik heb dit ooit bedacht omdat ik namelijk wel eens over straten loop in steden hier in Haarlem, maar ook ergens anders. En dan denk ik, jemig, al die straatnamenbordjes, wat betekenen die eigenlijk? En ik wil eigenlijk meer weten over deze straat. Nou, alsjeblieft. Die is nu ook voor jullie, die fascinatie. En ik stel een vraag en dan moet je antwoord op geven. Nou ja, dat is niet niets. En dan vraag je je natuurlijk af, staat er ook nog wat op het spel? Ja, natuurlijk staat er nog iets op het spel. Een portie historisch zelfvertrouwen krijg je. Dat is natuurlijk zo. En je krijgt van mij een heuse chapeau. De straat in kwestie, waar het niet over gaat, de straat in kwestie is niet de minste van onze regio, zijnde de Harte Lustlaan in Bloemendaal. Een heuse laan deze keer. En misschien ben je wel eens langs gereden of gefietst en heb je gedacht, ik moet echt iets harder gaan werken. Denk alvast na over welke vraag hier over zou kunnen komen. En dan kan je zelf alvast luisteren naar de elektrische klanken van Bakermat.

Straatwijs, de quiz. En je kon al even nadenken over de vraag. En die vraag is als volgt. Als je over de Laan fietst, zie je opvallend veel huizen in een bepaalde architectuur. Hoe heet deze stijl? Dus hoe heet de stijl van die huizen, van een hoop huizen die daar is gebouwd? Is dat A, de stijl heet de stijl? Is dat B, Jugendstil? Of is dat C, Art Deco? Is dat A, de stijl, Jugendstil of Art Deco? Laat het even weten via 06 105 105 38 en pak die chapeau. 06 105 105 38.

0: Vroeger vond ik dit liedje altijd zo eng. Ik weet niet waarom. Allemaal zo zwart gekleed. Ik denk dat het was vooral. In ieder geval, ik wil nog meer goede antwoorden krijgen van jullie. Dus laat ze maar binnenstromen. 06 105 105 38 was het. De Stijl, Jugendstil of Art Deco.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Dreams van Fleetwood Mac. Ja, en dan is het tijd voor de antwoorden van de quiz straatwijs. En veel mensen, echt een hele hoop, die wisten het juiste antwoord te geven. Bijvoorbeeld Monique en Dirk. Maar Youssef, die wint, want die had er ook een heerlijk, ja, bijna 5-6 VWO uitlegje bij. Hij zegt: de stijl is minimaal, Art Deco is strak en de Hartelerslaan is Jugendstil zwierig. Youssef, ik had het niet beter kunnen uitleggen. En ja, dat ga ik dan natuurlijk ook niet doen. Dan rest mij nog, Youssef, chapeau.

General, I'm Good. En dit komt van een film. Dit is een nieuwe basketbalfilm. En die film die heet GOAT. Greatest of all time. En het is ook een geitje. Ja, dus dat is een leuke woordspeling. En dat geitje dat gaat basketballen en die wordt waarschijnlijk heel erg goed. Een film. Maar dit is radio. Hè? En wij luisteren. En wij zijn hier voor de muziek. Ja, heel eerlijk. Dit is toch een beetje een dertiende in een dozijn. En vooral als je bedenkt, je hebt natuurlijk ook zo'n andere waanzinnige basketbalfilm. En die had een heel album ongeveer met alleen maar hits. Space Jam, met mijn favoriet ook wel. Ja, ik zal even de artiesten even voorlezen. Be Real, Coolio, Method Man, LL, Cool J en Busta Rhymes. Hit 'em High. Ja, dat was, weet je, ik ga het toch gewoon even draaien, hoor. Ja, ik ga het toch even draaien. Heel kort. Hier is Michael Jordan. Remember the Bugs Bunny. Aliens I told you about. You heard of the Dream Team? Well, we're the mean team. De tegenstanders. Greeting, Earthlings. We have now taken over your

like a train. Ja, dat is toch ongelooflijk vet. Maar goed, daar bleef het niet bij. Want ze hebben nou natuurlijk ook nog die van Seal, Fly Like an Eagle. En natuurlijk ook nog de allerbekendste. Ik hoop wel dat hij doet. En dat is natuurlijk R. Kelly. I Believe I Can Fly. En dan moet hij wel gaan, hè? Oh, dit is jammer, zeg. Gaat niet gebeuren, hè? Nee. Even kijken. En dan gaan we het toch nog één keer proberen. Ja, het is het talentenuurtje. Hè? Dus de foutjes maken je er mag. En we lossen het uiteindelijk toch saampjes op. Want dit is natuurlijk de allergrootste knaller geweest. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Van Space Jam. Nou, het is toch een feest. Mogen we even, hè?

0: is 105. Het is middernacht.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.